0: hast recht. Ja, Mann, du hast recht, denn was dich einengt, ist letztendlich scheißegal, wenn man mit 20 an dem Seil hängt.
1: Ich hoffe, dass jeder Therapeut brennt. Ich weiß, dass ihr nur an euch denkt. Ich geh nicht raus, weil mich dort die Angst frisst. Man kann niemand lieben, der so krank ist.
2: Looking to trade in your current vehicle? We'll get you the most for your trade. At Byers Volkswagen, we've been putting customers first since 1897. And when you're ready to buy, our team will do whatever it takes to help you drive home in the Volkswagen that's right for you.
3: Drive home a new 2026 Volkswagen Tiguan S for $212 for 24 months with $49.99 due at signing.
2: Experience the Byers difference and see why generations of customers continue to choose us. Visit us at columbusvw.com or by the airport.
4: See dealer for details. Offer ends 6/30/2026.
5: Er is een ruzie tussen een aantal mannen in een Amsterdamse appartementencomplex aan de Louise de Coligny-straat is geschoten. Kan nog gereanimeerd worden. Is een belangrijke anonieme brief binnengekomen over de moord op. Lag in de berm een automatisch wapen. Dit is een soortgelijke Kalashnikov.
6: Bijna anderhalf jaar geleden dus werd in Amsterdam in een put het lichaam gevonden van een onbekende man.